0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Daarom zie je, die hebben nog een rutbussel, de kans dat wordt er wel.
1: Ja.
0: Die rutbussel die draait aan de kruis niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Daarom zie je, die hebben nog uitpusten, de kans van wat er wel.
1: Ja.
0: Die uitpusten, die dragen dan een christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: 3, 4.
1: Uff a al voor me kut, kunt me zaden. Köln am Ring, dat is toch schön. Stam.

je vader. Dan een zwaarheid moment de maal bevol dat een jong. Let even mis, ja in het buik lees toepen. De keel, de morgen knuppel. Ja, dat is zo jij te maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer daar. Maar dat is maar, we doen.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stier.